0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval

0: celstraf moet uitzitten, is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: In Altena kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.

0: UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
2: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
7: Geen idee, best veel denk ik. Hoezo?
6: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
7: Klinkt goed. Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de Dode Spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.
2: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld, bij temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig, met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 22 augustus. Op 22 augustus 1914 bereiken de gevechten tussen Franse en Duitse legers bij Charleroi in België een bloedig hoogtepunt. Het is een van de zwaarste dagen uit de beginfase van de Eerste Wereldoorlog met tienduizenden slachtoffers. De veldslag maakte duidelijk hoe verwoestend de moderne oorlogsvoering is geworden. De gebeurtenissen luiden de lange loopgravenoorlog in. Op 22 augustus 1942 verklaart Brazilië de oorlog aan Duitsland en Italië. Het land sluit zich daarmee officieel aan bij de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Braziliaanse militairen vechten later mee in Italië. Het is een belangrijk moment in de wereldwijde uitbreiding van de oorlog. Op 22 augustus 1962 ontsnapt de Franse president Charles de Gaulle een ternauwernood aan een aanslag bij Parijs. Zijn auto wordt doorzeefd met kogels, maar dankzij de bestuurder weet hij veilig te ontkomen. De aanslag is gepleegd door tegenstanders van de onafhankelijkheid van Algerije. Het incident groeit uit tot een van de bekendste politieke aanslagen van de 20e eeuw. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Dua Lipa, zanger James DeBarge, basgitarist Jan Tuyp en zanger Ron Danti. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland Bruist. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: U zoekt correcte en Net de consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
8: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feestgezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Zonnebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Zonnebollekers, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Marten Hoogkamer, Marco Schuitmaker, de Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven West.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
0: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma-Siam- en Pakrumbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkte ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.
7: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld, bij temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig, met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 22 augustus. Op 22 augustus 1914 bereiken de gevechten tussen Franse en Duitse legers bij Charleroi in België een bloedig hoogtepunt. Het is een van de zwaarste dagen uit de beginfase van de Eerste Wereldoorlog met tienduizenden slachtoffers. De veldslag maakte duidelijk hoe verwoestend de moderne oorlogsvoering is geworden. De gebeurtenissen luiden de lange loopgravenoorlog in. Op 22 augustus 1942 verklaart Brazilië de oorlog aan Duitsland en Italië. Het land sluit zich daarmee officieel aan bij de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Braziliaanse militairen vechten later mee in Italië. Het is een belangrijk moment in de wereldwijde uitbreiding van de oorlog. Op 22 augustus 1962 ontsnapt de Franse president Charles de Gaulle een ternauwernood aan een aanslag bij Parijs. Zijn auto wordt doorzeefd met kogels, maar dankzij de bestuurder weet hij veilig te ontkomen. De aanslag is gepleegd door tegenstanders van de onafhankelijkheid van Algerije. Het incident groeit uit tot een van de bekendste politieke aanslagen van de 20e eeuw. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Dua Lipa, zanger James DeBarge, basgitarist Jan Tuyp en zanger Ron Danti. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
5: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Brabant Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. We'll be right back.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakrumbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Log

Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld, bij temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig, met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 22 augustus. Op 22 augustus 1914 bereiken de gevechten tussen Franse en Duitse legers bij Charleroi in België een bloedig hoogtepunt. Het is een van de zwaarste dagen uit de beginfase van de Eerste Wereldoorlog met tienduizenden slachtoffers. De veldslag maakte duidelijk hoe verwoestend de moderne oorlogsvoering is geworden. De gebeurtenissen luiden de lange loopgravenoorlog in. Op 22 augustus 1942 verklaart Brazilië de oorlog aan Duitsland en Italië. Het land sluit zich daarmee officieel aan bij de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Braziliaanse militairen vechten later mee in Italië. Het is een belangrijk moment in de wereldwijde uitbreiding van de oorlog. Op 22 augustus 1962 ontsnapt de Franse president Charles de Gaulle een ternauwernood aan een aanslag bij Parijs. Zijn auto wordt doorzeefd met kogels, maar dankzij de bestuurder weet hij veilig te ontkomen. De aanslag is gepleegd door tegenstanders van de onafhankelijkheid van Algerije. Het incident groeit uit tot een van de bekendste politieke aanslagen van de 20e eeuw. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Dua Lipa, zanger James DeBarge, basgitarist Jan Tuyp en zanger Ron Danti. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
6: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoen Badu spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vughten omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met twee festivalweekenden aan de IJzerman in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100, vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06-44-43-77-99. Zeg, hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die wel was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er

Vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind worden het een graad of 20. Vanavond valt er alleen in het noorden nog hier en daar een bui. En komende nacht daalt de temperatuur naar 10 tot 12 graden. Morgen krijgen we te maken met een mix van zon en wolken. Op veruit de meeste plaatsen is het droog. En de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Ook maandag en dinsdag is het droog en schijnt de zon geregeld, bij temperaturen tussen 24 en 26 graden. De dagen daarna wordt het met 30 graden weer tropisch warm. Maar het is dan wel wisselvallig, met iedere dag kans op enkele regen- en onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 22 augustus. Op 22 augustus 1914 bereiken de gevechten tussen Franse en Duitse legers bij Charleroi in België een bloedig hoogtepunt. Het is een van de zwaarste dagen uit de beginfase van de Eerste Wereldoorlog met tienduizenden slachtoffers. De veldslag maakte duidelijk hoe verwoestend de moderne oorlogsvoering is geworden. De gebeurtenissen luiden de lange loopgravenoorlog in. Op 22 augustus 1942 verklaart Brazilië de oorlog aan Duitsland en Italië. Het land sluit zich daarmee officieel aan bij de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Braziliaanse militairen vechten later mee in Italië. Het is een belangrijk moment in de wereldwijde uitbreiding van de oorlog. Op 22 augustus 1962 ontsnapt de Franse president Charles de Gaulle een ternauwernood aan een aanslag bij Parijs. Zijn auto wordt doorzeefd met kogels, maar dankzij de bestuurder weet hij veilig te ontkomen. De aanslag is gepleegd door tegenstanders van de onafhankelijkheid van Algerije. Het incident groeit uit tot een van de bekendste politieke aanslagen van de 20e eeuw. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Dua Lipa, zanger James DeBarge, basgitarist Jan Tuyp en zanger Ron Danti. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: jou.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment 1 file in het zuiden en dat is te wijten aan de Duitse grenscontroles. De A76 richting Duitsland, daar sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Barlanassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
7: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Rond deze tijd begint op landgoed Bronbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhanbaru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Door de Duitse grenscontrole sta je op de A76 richting Duitsland in de file vanaf knooppunt Kundeberg. Je doet er hier 10 minuten langer over.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: dames die regelmatig in de hitlijsten te vinden waren eind jaren 70, begin jaren 80. Dat waren toch wel de Three Degrees. De Runner hoorde je op zaterdagochtend. 10 uur geweest, goedemorgen, 22 augustus 2026. Met zometeen een verzoeknummer die vorige week al werd aangevraagd, maar we hadden geen tijd meer. Muziek voor Gerard ga ik zo meteen draaien. Hij vroeg op het nummer With or Without You van U2. Zou je die voor mij willen draaien? Nou, dat gaat zo meteen gebeuren. Maar eerst even de Verve van Bittersweet Symphony.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

The Verve, Bittersweet Symphony op Rivierenland Radio. Zeg, je mag ons ook appen vandaag. Heb je wat te melden, laat het ons weten. Wil je een leuk liedje horen? 06-44-43-77-99. Laat me weten wat je gaat doen in je

0: Kennemerland Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

Ronan Keating, was it? Life is a rollercoaster. Ook nog muziek van Paulien uit een hoofd. Rivierenland Radio gaat regelmatig de deur uit. We laten ons dan gewoon even zien. Ons gezicht zag je bijvoorbeeld in Zaltbommel tijdens de braderie. Gaan we de komende tijd nog de deur uit? Nou, op rivierenlandradio.nl vind je alle informatie.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
5: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
4: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
5: Klinkt goed.
6: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u... Onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
10: Wow.
9: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
11: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
9: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
11: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
9: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
12: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rond deze tijd begint op landgoed Bronbeek in Arnhem... de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam... en Pakhanbaru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting... in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk... in de treinen richting de badplaats. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling... met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort... Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment ontstaat er file op de A59... vanwege omrijdend verkeer door de werkzaamheden op de A27. In de richting van Den Bosch sta je daarom tussen Terheide en Raamsdonksveer in de file. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud... Dan nog Duitse grenscontroles aan de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg bedraagt de vertraging nu 10 tot 15 minuten.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
15: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

Cameron Whitcomb was dit. Kingdom of Fear op Rivierenland Radio op zaterdagochtend. Zei goedemorgen als je net je beetje uitrolt. Dat kan maar zo zijn natuurlijk dat je het gisteren een klein beetje laat gemaakt hebt. Dit is Rivierenland Radio met zometeen een overzicht van de celebs die geboren zijn op de datum van vandaag. Dat is 22 augustus. Ook nog Vriendschap van het Goede Doel komt eraan. Eerst even Swing Out Sister. Regelmatig in de jaren 80 in de hitlijsten. Onder andere met dit nummer Am I the

Vriendschap van het Goede Doel op Rivierenland Radio. Geweldig nummer. En ook nog Swing Out Sister, Am I the Same Girl. Nu muziek van David Guetta. Titanium is dit.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Heezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Heezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is René in de Morgen op zaterdagochtend. Goedemorgen, Theo Bos, Nederlands wielrenner. 1983 werd hij geboren, is hartstikke jarig vandaag. Rob Witsche, oud-Nederlands voetballer, speelde voor Oranje. Onder andere ook voor Ajax, 1966 geboren, de broer van Richard Witsche. Tori Amos, Amerikaans zangeres, werd geboren in 1963. Felix Murders, Nederlands radio- en televisiepresentator, geboren in 1946 op 22 augustus.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van Rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
0: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het Verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu-spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20.
7: Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
9: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Urmond en Roosteren doe je er daarom 5 tot 10 minuten langer over. En er staat ook file aan de Duitse grens op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kundeberg heb je door de Duitse grenscontroles 10 tot 15 minuten vertraging.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

0: Starbuck was it. En Moonlight Feels Right. Goedemorgen, het is 11 uur geweest op zaterdagochtend. Dit is René de Morgen tot 1:12. Zometeen even wat historische feitjes. Wat gebeurde er zo op 22 augustus in het verleden? En er wordt natuurlijk ook weer gevoetbald in de hoogste afdeling van het betaald voetbal. We gaan zometeen de wedstrijden even met je doornemen.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

is een grote hit geweest in 1992, deze. Dr. Alban, de zingende tandarts. Sing halleluja. Zeg even wat historische feitjes voor vandaag. Wat gebeurde er zo in het verleden? 2009 bijvoorbeeld. De strandrellen in Hoek van Holland. Dat

gebeurd tijdens het dancefestival Sunset Grooves. In 2008, de Nederlandse vrouwenhockeyploeg, die wint de Olympische Spelen van Peking na 24 jaar eindelijk weer goud door in de finale. Met 2-0 van gastland China te winnen. 1973, het Nederlands voetbalelftal verslaat IJsland met 5-0 in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 1974 in West-Duitsland. Doelpunten worden gemaakt door Wim van Hanegem, Johan Cruijff, Arie Haan en Willy Brokamp. En 1969 dan, na jaren afwezig te zijn geweest van concertpodia, treedt Elvis Presley op. En dat doet hij in Las Vegas.

0: Rijnland Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Door Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Zonnebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Zonnebollekers, Gerard Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Marten Hoogkamer, Marco Schuitmaker, de Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven West.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

weet al wat alles samen doet. Ja, een relatie, ze hebben samen een kindje, ze zingen samen Suzanne en Freek. Deze is voor mij, hoorde je, ook nog muziek van Joe Cocker, Summer in the City. Tony Braxton, zometeen speciaal voor José. He wasn't man enough. Maar eerst even een liedje wat misschien al lang vergeten was. Danielle is dit en Julie.

Toni Braxton, He Wasn't Man Enough, speciaal voor José. Ze vroeg hem aan via onze WhatsApp. Dat kun je natuurlijk ook doen. Via rivierenlandradio.nl kun je alle contactgegevens van dit radiostation even nalezen. En ook nog Danielle, dat is een liedje wat we al lang vergeten waren. Heeft ook maar één nummertje gemaakt, maar dat was dit nummer wat je zojuist hoorde. Julie, goedemorgen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking en geeft haarscherp beeld. Dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambaru-spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baarpons van de ANWB. Op dit moment 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten in het zuiden van het land. De A76 richting Duitsland. Er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd door de Duitse grenspolitie. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 25 minuten in de file.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Goorlen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: First The Last Eternity.
1: Ja.
0: Muziek van Snap. Nou, die waren in die tijd regelmatig in de hitlijsten te vinden, want ze hebben echt goede nummers gemaakt. Nou, heel lekker. Zeg, het is zaterdag 22 augustus. Er worden weer wat wedstrijden gespeeld in de hoogste afdeling van het betaald voetbal vandaag en ook morgen. Wedstrijden voor vandaag. Fortuna Sittard tegen AZ. Sparta Rotterdam, Utrecht, Heerenveen tegen Zwolle. En dan de wedstrijden voor morgen. Go Ahead Eagles, Den Haag. PSV ontvangt in het Philipsstadion FC Groningen. Cambuur die speelt tegen Feyenoord. Maar Ajax hoeft dit weekend niet te voetballen in verband met Europese verplichtingen.

Teach in Dingedang, zo'n liedje van lang geleden. En ze deden mee aan het Eurovisie Songfestival. René Vroeger hoorde je nog, Crazy Way About You. En de volgende artiest die won het Songfestival destijds. Fairy Tale is dit van Alexander Rybak.

0: Rijnland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere de Toeballers on the Fourth Floor, Too Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dolce Beringer was dit en Break Your Heart. Ja, ze was nog niet zo lang geleden in België ook aanwezig bij de stint van Rivierenland Radio. Alexander Rybak hoorde je nog. Fairy Tale. Jaren geleden won hij het Songfestival met dat nummer. Dit was het hier in Edenmorgen voor deze zaterdag. Dankjewel voor het luisteren. Morgenochtend, even vanaf 10 uur ben ik er weer. Ik wens je een mooie dag. Tot morgen. This is the end.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: 1995. Kijk op aimlife.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio. En maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadevoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadevoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 richting Eindhoven rijdt het langzaam tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. Hier doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Ook 5 tot 10 minuten vertraging op de A58 richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout. En dan tot slot nog de Duitse grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg is je vertraging 30 minuten.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Ja, misschien moet jij wel terugdenken aan jouw zomervakantie. Dat je Circles in the Sand tekende. Nou, en die zomervakantie die is waarschijnlijk pas net voorbij. De zomer is ook echt voorbij. Wat een baggerweer is het, hè? Goed voor de natuur, maar als je nog vrij bent, is het natuurlijk een beetje minder. In ieder geval een hele goede middag. Het is iets na 12, 22 augustus, zaterdagmiddag. En dat betekent tot 2 uur vanmiddag lunchroom met Francis Dix op Rivierenland Radio. Met Tino Martin nu, zij weet het.
1: Tot 2 uur is dit lunchroom.

En de dames die ik nu voor je ga draaien zijn met z'n zessen. Ze komen uit Los Angeles en zijn zo ontzettend populair. Hier is op Rivierenland Radio Cat's Eye Animal.

Het is regenachtig met hier en daar wat opklaringen. De buien verdwijnen in de loop van de middag. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het overal in het land rond de 20 graden. In de avond zijn er opklaringen en een enkele bui, vooral in het noorden. De temperatuur zakt naar 15 graden aan de kust tot 7 graden plaatselijk in het binnenland. Morgen houden we de afwisseling van zon en wolken met hier en daar een bui, vooral in het noorden en oosten. De noordwestenwind is overwegend matig en de middagtemperatuur loopt op naar 18 tot 23 graden. Na het weekend een overgang naar zonnig en duidelijk warme weer, met vanaf woensdag wel kans op onweer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Onlangs brachten ze nog een nieuw album uit en ze zouden weer gaan toeren, maar dat is even uitgesteld. Laten we hopen dat van uitstel geen afstel komt. Je hoorde de Rolling Stones en een heerlijk oudje, de Harlem Shuffle. Over oudjes gesproken, het is niet beledigend bedoeld, maar het is gewoon een wat ouder liedje. Aretha Franklin is dit, samen met George Michael. I knew you were waiting for me.

Ja, na dit liedje moet ik een beetje aan mijn eigen vakantie denken. Ik ben natuurlijk ook net weer terug dit weekend weer begonnen. Ik was naar Wales in het westen van Engeland. En ja, het kan regenen en de zon kan schijnen. Je hebt daar wel eens Four Seasons in One Day. Take the Weather With You, Crowded House, die draaide ik voor je. Maar we hebben 2 weken echt fantastisch weer gehad. En ook voor daar is het fijn, want alles was zo door dat er weer wat regen gaat vallen. Net zoals in Nederland. Zometeen wat berichten en de hoofdpunten van het radionieuws hier bij Lunchroom. En daarna ben ik bij je terug met Sonje. Eerst nu nog So Easy. Hier is Olivia Dean.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen en Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom 10 minuten vertraging bij Willemstad. En op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file tot aan de grens, maar wel met een half uur oponthoud.
9: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
10: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
11: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

De flitschijf hier op Rivierenland Radio en volkomen terecht. Want wat een prachtig liedje. Alles wat ze uitbrengen vind ik persoonlijk heel erg mooi. Feels Part 2. Dat was natuurlijk Somjeu. En we blijven even in Nederland. Want het is tijd voor een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis. We gaan terug naar 1981. De band heet Spargo. De zanger heet Ellert Driessen. En de zangeres Lillian Day Jackson. Hier is One Night Affair. MUZIEK

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught-omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup-wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Met zijn gezondheid gaat het wat minder helaas. Echt, drummen zit er niet meer in vanwege allerlei fysieke en vooral ook rugklachten. Maar ja, zijn stem is gelukkig nog steeds hetzelfde als je hem af en toe nog ziet en hoort op tv of radio. Phil Collins was dat natuurlijk. En Don't Lose My Number. We gaan weer eventjes terug naar Nederland. Hier is Mo, dat heb jij gedaan. Gisteren.

0: heb jij gedaan?
1: De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Maak deze avond ook kans op kaarten voor I'm Live. Dit jaar met 2 festivalweekenden aan de IJzeren Man in Vught. Meer muziek, meer sfeer, meer zomer en heel veel artiesten. Luister via DHB Plus, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100, vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen op Rivierenland Radio.

Het gaat richting de klok van 1 en dat betekent zo tijd voor wat berichten. En mijn collega's van het Radio Nieuws die even gaan bijpraten over alles wat er in de wereld aan de hand is. Daarna ben ik weer bij je terug met het tweede uurtje Lunchroom. En het eerste liedje is dan van Train. Tot zo.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland Bruist. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 Geleen-Aken door de grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file, maar wel met een 30 minuten vertraging.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Train and the Drops of Jupiter. Het is iets na ene en dat betekent dat je luistert naar Rivierenland Radio. En blijf dat vooral doen, want hier stroomt de mooiste muziek 24 uur per dag uit jouw speakers. Tot 2 uur is dit Lunchroom. En wat ga ik allemaal voor jou draaien het komende uur? Ik zal een klein beetje wat verklappen. Madonna ga je horen, Fox the Fox, de Spice Girls komen nog voorbij, Billy Joel en deze, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

En van Taylor Swift naar een van mijn favoriete rockbandjes aller tijden. Nou, niet van die hele zware rock, maar van zwijmelrock tot gewoon ja, de wat pittiger popsongs. En daar hoort dit liedje zeker bij. Foreigner is dit, Say You Will. Say you-

0: Het is regenachtig met hier en daar wat opklaringen. De buien verdwijnen in de loop van de middag. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het overal in het land rond de 20 graden. In de avond zijn er opklaringen en een enkele bui, vooral in het noorden. De temperatuur zakt naar 15 graden aan de kust tot 7 graden plaatselijk in het binnenland. Morgen houden we de afwisseling van zon en wolken met hier en daar een bui, vooral in het noorden en oosten. De noordwestenwind is overwegend matig en de middagtemperatuur loopt op naar 18 tot 23 graden. Na het weekend een overgang naar zonnig en duidelijk warme weer, met vanaf woensdag wel kans op onweer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

En ze heeft het toch maar mooi voor elkaar, deze Madonna. 68 jaar is ze inmiddels. Je hoorde trouwens Express Yourself. En volgens mij heeft ze dit jaar de meeste nominaties van iedereen voor een MTV Video Music Award. Om te weten, 11 stuks. Nou, ga er maar aan staan. Echt dikke duim voor deze dame. Wat een kanon. Madonna was dat. Maan, die hoor je zo. Nou.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En straks tussen 1:30 en 2:00 hoor je natuurlijk weer een prachtig pareltje uit de jaren 80, wat je niet al te vaak meer hoort op de radio. En eigenlijk geldt dat ook wel een beetje voor dit liedje. Ik was hem een beetje vergeten, kwam hem tegen en dacht, dat is leuk om weer eens te draaien. Fox the Fox is dit bij Lunchroom. Precious Little Diamond.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
2: Wow.
1: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baarpons van de ANWB. In het zuiden van het land worden vertragingen gemeld op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshoven en Nulverhout doe je er 15 minuten langer over. 20 minuten vertraging aan de Duitse grens op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg door de Duitse grenscontroles. Dan nog een file door een ongeluk op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg Noord en afrit Oostkapelle doe je er 15 minuten langer over.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

Ja, de zon zien zakken in de zee is er de laatste dagen helaas niet meer bij. Het is een hoop regen die naar beneden komt. Maar goed, daar was het ook wel tijd voor. Rutger van Barneveld was dat. Mel C van de Spice Girls is onlangs getrouwd. En alle Spice Girls, behalve Victoria Beckham, waren daarbij aanwezig. En Victoria kreeg natuurlijk weer van alles over zich heen waarom zij daar weer niet bij was. Maar ze zal haar redenen er wel voor gehad hebben. Alhoewel ook het verhaal gaat dat zij degene is die een reunie tegenhoudt. Nou, laten we hopen dat het er toch nog een keer van gaat komen. Hier zijn de dames, de Spice Girls. Stop.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagenlang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En het is tijd voor een prachtig pareltje uit de jaren 80, wat niet zo vaak meer gedraaid wordt op de radio. We gaan naar 1989. De band heet Then Jericho. En een jaar later stopten ze er eigenlijk alweer mee. Maar Mark Shaw, de zanger, is toen solo verder gegaan. Heel incidenteel doet hij nog wel eens een reunie optreden. Maar tijdens zijn solo shows zingt hij ook onder andere dit liedje. Ze hebben twee hits gehad. De Motive was er één van. Ik draai voor jou deze Big Area.

0: En het is weer bijna voorbij, deze zaterdag-editie van Lunchroom op Rivierenland Radio. Heel veel plezier tussen 2 en 4 met Muziekmasters. En ik ben er morgenmiddag weer tussen 12 en 2.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van Rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A2 Eindhoven-Maastricht, 10 minuten vertraging voor knooppunt De Hocht en een half uur tijdsverlies op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg tot aan de Duitse grens over 3 kilometer.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Goedemiddag, en het is weer door de klok van 2 heen. Welkom bij Muziekmasters tot een uurtje of 4 op deze zaterdagmiddag. 22 augustus van het jaar 2026. We begonnen met Waterfalls van TLC. Een Amerikaanse R&B, soul en hip-hop groep uit Atlanta in de United States of America dus. En die TLC stond weer voor de drie dames die erin zaten. En de mooiste vond ik wel die van Lisa Lopez. Lisa Left Eye Lopez. Zometeen voor jou onderweg, Genesis.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.

De zang en de drummer van de band, dat is Phil Collins. Oftewel, je hoorde Genesis uit 1978 met Follow You, Follow Me. Het was overigens de eerste single van Genesis die de hitparade bereikte. Een Canadese zangeres met een...

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Een plaat uit onze flitsende 50, die je trouwens vanmiddag weer hoort tussen 4 en 7 uur. Teddy Swims was dat en Mr. Know It All. Ze maakte deel uit van de band The Bangles. En ze bracht in 1991 een soloalbum uit, getiteld When You're a Boy. Met daarop de hit My Side of the Bed. Hier is Suzanne.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek.
1: Hot, hot, hot on two.
0: Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio.

over deze formatie doen, maar volgens mij weet iedereen toch dat ze uit Nederland kwamen, uit Limburg en Brabant, en dat ze zeer succesvol waren in de jaren 80. Doe maar met Is Dit Alles. En daarvoor hadden we de namen die deel uitmaakten van de formatie The Bangles, Suzanne Hoffs en My Side of the Bed. De headlines komen er zo meteen aan en daarna weer snel terug met de muziek, en dat doen we dan met de flitsschijf voor

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio Headlines.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Volgende week vrijdag is in Nederland een bijna volledige maansverduistering te zien. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch 10 minuten vertraging bij knooppunt Empel. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoog. Ook 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Langzaam rijden tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. En de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaken 2 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg met 20 minuten vertraging.

De Nederlandse formatie Son Milieu en Feels Part 2. Officieel is dat de titel van deze flitsschijf van Rivierenland Radio. En die plaat is nog onze flitsschijf tot en met zondagmiddag een uurtje of vier. Want na vieren wordt dan weer de nieuwe bekendgemaakt voor de komende week. Welkom terug bij Muziek Masters. Met onderweg voor jou zometeen George Ezra. Maar nu eerst Paula Abdul met het nummer Straight Up. En dat wist het hier op podium van de flitsende 50 te vinden. Want ze kwamen terecht op nummer 3 uiteindelijk met deze plaat. Hier is Straight Up.

0: Vierenland Radio Info.
1: Vrijdag 18 tot en met vandaag 20 september staat evenement al op Hardenberg. Volledig in het teken van het camperleven. Camperbeurs Hardenberg is een veelzijdig evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in campers, reizen en het leven onderweg. Zowel ervaren camperaars als mensen die zich nog oriënteren op de aanschaf van een camper kunnen hier volop inspiratie op doen. Spreid over 8 beurshallen is een groot aanbod aan campers, accessoires, technische oplossingen en reisproducten te ontdekken. Op de camperbeurs vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10 tot 5 uur, 18 tot 20 september aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: individu.
1: Jongens, Ezra en Budapest. En daarvoor hadden we nog Paula Abdul en Straight Up. Ze is geboren in Nigeria en daarna vertrokken naar Engeland. En daar maakte ze behoorlijk wat mooie muziek. De eerste hit van haar in de Nederlandse hitparade stamt uit 1984. Het reikte tot nummer 12. Hier is Sade, When

One Republic en Runaway. En daarvoor hadden we nog Sade. En When Am I Going to Make a Living? Dit was inmiddels alweer het eerste uurtje van deze Muziekmasters op deze zaterdagmiddag. Maar niet getreurd. Zometeen na het nieuws zijn we er natuurlijk weer met nog een uurtje Muziekmasters. En dan heb ik nog hele mooie plaatjes allemaal voor je klaarstaan. Maar eerst nog dit uur netjes afsluiten. En dat doen we dan met deze J. Giles Band en Centerfold. Wat mij betreft graag tot zometeen na de break. Does

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Ben je ondernemer?
3: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
3: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
4: Mag.
2: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Eindhoven bij Alfred Sint-Michielsgestel nog 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Half uur vertraging doordat de spitsstrook van de A50 dicht is vanuit Eindhoven naar Arnhem. Dat is bij knooppunt Bankhoef 7 kilometer file daar. 10 minuten extra op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. En de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Daardoor een klein kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Kunderberg.
1: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Welkom terug bij uur nummer 2 van Muziek Masters op deze zaterdagmiddag 22 augustus. We begonnen het tweede uurtje met UB40 en Sing Our Own Song. En UB40, dat staat weer voor Unemployment Benefit. Oftewel, als je werkloos was in Engeland, dan moest je een formulier genaamd UB40 invullen. En vrij vertaald naar het Engels is dat natuurlijk UB40. En Sing Our Own Song was de titel van de plaat waarmee we begonnen. Zometeen voor jou, Ingrid en Tu Air Foutu.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

In-Grit, zo moet je het officieel schrijven. Ingrid Antuer Fautu, het is een Italiaanse zangeres. Haar officiële naam is Ingrid Alberini. Mooi om dat zo uit te spreken natuurlijk. Hè. En de single die stamt uit 2002. En nu op Rivierenland Radio kijken we weer eventjes in onze hipparade, in onze flitsende 50. Dat doen we met Berre. En Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Nederland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële

0: Anaheim Cup-wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
1: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

zijn twee zusjes uit Engeland. Ze heten dan Mel en Kim Appleby. Maar als artiesten noemen ze zichzelf Mel en Kim. En dat allemaal op Rivierenland Radio met het nummer. Oh ja, dat was leuk om weer eens terug te horen natuurlijk. Uit 1987, Respectable. Door nu met een plaat die toch wel tot betere popmuziek mag worden gerekend. Hier is The Beat en Can't Get Used to Losing You.

Het nachtegaaltje Celine Dion was dat met A New Day Has Come. En daarvoor gaan we de beat met Can't Get Used to Losing You. Zometeen de headlines. En na de headlines zijn we weer snel bij je terug met muziek van onder andere Shakira. Maar we gaan nu nog een populaire plaat draaien deze zomer van de Nederlandse artiest Justin De Wild. Wekenlang stond hij op een van onze flitsende 50 met dit nummer Cheerio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder Speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem, een half uur vertraging tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, staat 6 kilometer file doordat de spitsstrook dicht is. Kapotte vrachtauto houdt twee rijstroken van de A58 dicht vanuit Breda naar Tilburg. Dat is bij Tilburg Centrum Oost. 8 kilometer file daar vanaf Tilburg Reeshof, een kwartier vertraging. En op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerken. 5 minuten oponthoud.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

The Hips Don't Lie van Shakira. Onderweg een plaat waar ik eigenlijk toch wel een beetje een hekel aan heb. Maar dat heeft niks met de muziek te maken, want die plaat is lekker. Maar het gaat over de regen. Nou, die hebben we de afgelopen dagen weer genoeg gehad. Eruption is onderweg met I Can't Stand the Rain. Dat klopt inderdaad als een zwierende vinger. Maar eerst een plaat uit 2002. Hier is Billy Crawford en Tracking.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Heesen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Heesen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Uit 1977 deze plaat van Eruption, I Can't Stand the Rain. En daarvoor uit 2002 hadden we Billy Crawford en Tracking. En vorige week was hij nog onze flitschijf. Deze man van Sister Sledge en Cheek bekend. Now Rogers, Dancing Without You.

Johnny Logan, hij won ermee het Eurovisie Songfestival met het nummer Hold Me Now. En daarvoor gaan we nog een oude flitsschijf van Nile Rodgers en Dancing Without You. Zometeen na vieren de flitsende 50 hier op Rivierenland Radio. Ik spreek je graag morgen weer tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van deze show Muziek Masters. Tot besluit nog deze van de Breakfast Club en Right on Track. Fijne zaterdag verder en graag tot morgen eventjes na tweeën.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieux en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortifloor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend. Wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in een dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kapotte vrachtauto houdt 2 rijstroken van de A58 dicht vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. Vanaf Tilburg rees al 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Fields, de nieuwe zinger van Sam en Jeu. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 34. Het is de lijst van zaterdag 22 augustus 2026. En het is voor de 343ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven. We hebben 11 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers, 3 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dus met andere woorden, 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50.
3: Voordat ik te hard ga, ik tel af. 3, 2, 1.
2: Nummer 49.
3: Heute Nacht kunnen we onsterblich zijn.
2: Nummer 38.
4: My friends are in love with American girls.
0: De verdwenen platen weer op een rijtje gezet door onze Kees. 5 was vorige week nog Bente met 3, 2, 1.

867 punten bij elkaar geschuild. En dan gaan we nu naar het blaadje even omdraaien. Dan komen we terecht op nummer 50 van deze week. En dat is een plaats die opnieuw binnenkomt in de derde week. Ellie Langley met Choosing Texas.

Choosing Texas, Sally Langley komt opnieuw binnen op een nummer 50. En in totaal staat ze nu 3 weken genoteerd. Nummer 49 die komt van 46, Drive the Safe. En dat is de single van Paul Smit samen met Neil Horan. En die staat 25 weken genoteerd. En op nummer 48 hebben we weer een nieuwkomer, Self Aware. En dat is van Temper City.

Self-Aware, en dat is dan de single van Temper City. Deze week nieuw binnengekomen op nummer 48. Nummer 47 dan, die komt van 43, de enige van Anton. En er staat 6 weken genoteerd. En de flitsschijf van vorige week, die vinden we deze week op nummer 46. Nieuw, Disco Bambino, Nan Rutjes en Sophie Ellis-Bechter met Dancing Without You.

0: Heel duidelijk herkenbaar de stem van de Sophie Ellis-Bexer, Randall Rogers en Disco Bambino met Something Dancing Without You, zo heet de plaat. Dancing Without You, het was vorige week de flitsschijf. En deze week binnengekomen op nummer 46 en op nummer 45. Daar hebben we de hoogste nieuwkomer.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Terug in de flitsende 50.
3: Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell.
1: New.

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: De nieuwkomers op een rijtje gezet door onze Kees. Choosing Texas van Ellie Langley kwam op nummer 50 op nieuw binnen. Op nummer 48 Self-Aware van Temperance City. En op nummer 46 de plaat die hoort dus juist nog Dancing Without You van Disco Bambino, Nal Rutjes en Sophie Ellenbergster, een oude flitsrijf. En de hoogste nieuwkomer deze week is van Hugo samen met Ultra Nate, Emmanuel Angel. En dat nummer heet Moving to the Sun.

Moving to the Sun, deze week de hoogste nieuwkomer. Deze week op nummer 45 en 44. Daar vinden we een zittenblijver. Want die staat al 9 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf. Hij is afkomstig van Flair. En het doet het toch nog steeds heel erg goed. Door het oog van de nacht.

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio Headlines.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
7: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

So Easy to Fall in Love. 42 weken staat ze genoteerd nu in de flitsende 50. En daarmee is ze de langst genoteerde. Olivia Dean, ze zakt twee plaatsjes van 41 naar 43. En dit is nummer 42, Sandra. En dat nummer heet Handbreker.

Sommigen komen straks nog een keer deze, maar deze staat al 26 weken genoteerd en zakte weg van 34 naar nummer 42. Nog een zakker vinden we op nummer 41, van 32 afkomstig. In de zevende week dat Roxy Dekker al is genoteerd. En ze vindt zichzelf een superstar.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die eerste overzicht gaat van 50 naar nummer 40. 50 is nieuw en terug van weg geweest. Choosing Texas met Ella Langley. Derde week. 25 weken alweer erin is Miles Smith en Neon Horn met Drive Safe 49. Vorige week nog 46. Tweede nieuwe binnenkomer Temper City en Self Aware. Nieuw dus. 47 van 43 is Antoon, de enige. Die zat er alweer 6 weken in. En 46 is de derde nieuwe binnenkomer te vinden. Dancing Without You voor Disco Bambino. Now Watch It en Sophie Alex Baxter. Dan 45, weer een nieuwe binnenkomer. Alweer 5 zijn. Dat is voor Jugal, Alternate, Imwell, Angel en Moving to the Sun. 44 blijft 44, de ex-flitschijf van Flair en Door het Oog van de Nacht. 43 komt van 41, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En Samba met Homewrecker op 42 komt van 34. 41 is voor 32 afkomstig, Roxy Dekker in de zevende week, Superstar. Laatste van dit overzicht, nummer 40 van 35 is Propsa, Clooney en Free Your Mind, elfde week.

Free Your Mind, je hoorde Propstra en Clooney. 11 weken lang zat de plaat genoteerd inmiddels in de flitsende 50. En deze week zakt hij die weg van 35 naar nummer 40. Je hebt het net van Erik gehoord. Nummer 39 komt van 48. Dasha met Memo.

Turn the Lights Off. Dat is dan Jackstyle samen met John. 23 weken staan ze nu genoteerd in de flitsende 50. En ze zakken aardig weg van 30 naar nummer 38. En naar de zakker hebben we weer twee stijgers. Allereerst deze plaats van de Crisscross Amsterdam. Luis Souza samen met Willy Williams staan 3 weken genoteerd met My Oh My. En gaan deze week omhoog van 47 naar nummer 37. Hey.

Marsjar, en dat is dan de single van Rolf Sanchez op nummer 35. Nummer 34, dat wordt de laatste van dit uur. Staat 31 weken lang genoteerd. 12 weken lang stond hij op nummer 1. Ik heb het over Bruno Mars met Adjust My. Vorige week stond hij nog op 27.

0: De zomer sluit je af met de mooiste muziek. Luister op vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur 's avonds naar de allereerste editie van de Summer Night Top 100 op Rivierenland Radio. 100 heerlijke zomerhits, vakantieklassiekers en feel-good songs om nog één keer volop van de zomer te genieten. Luister via DAB+, onze gratis app of online via www.rivierenlandradio.nl. De Summer Night Top 100. Vrijdag 28 augustus vanaf 6 uur, alleen bij Rivierenland Radio. Rivierenland
1: Radio. Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Geert Rodenberg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.
3: Rivierenland Radio.

0: 29 weken zijn ze al genoteerd met Moet Dat Nou. Robert van Heemert samen met Donnie. En ze zakken van 25 weg naar nummer 33.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Mr. Know-It-All van Teddy Swims vonden we op nummer 3. Talk to You van Another 40 King 54 zo vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira en Burna Boy vonden we op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon lekker luisteren de komende 2 uur. Dan weet je het antwoord vanzelf.

Stella Lefty hoorde je met Boston. 3 weken staat ze genoteerd. En deze week is ze gestegen van de 39 naar nummer 32. 6 weken staat Topic en Becky G genoteerd met Sorry Papi. En die blijven staan op nummer 31.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu het volgende overzicht. Tweede overzicht van de flitsende 50 met op 40 props aan een Clooney en Free Your Mind. Dasha en Mimo in de tweede week, vorige week binnengekomen op 48, nu doorgestegen naar 39. 30 vorige week, nu 38, gezakt dus voor Jester, Jack, Staal en John. In de 23e week Turn the Lights Off. 47 naar 37 is 10 plaatsen winst voor Criscos Amsterdam, Lucia Sansa en Willy Williams en My Oh My. Vierde week dan voor K3, de zomer van Oya Lele. 36 voor week nog 37, één plaatsje maar gestegen. En 33 gaat naar 35, dat is dus wat gezakt. Voor Rolf Sanchez, de ex-flitschijf Marcha, vierde week. 37 vorige week, nu 34, gezakt dus Bruno Mars, I Just Might. En 33 van 25, Robert van Hemert en Donnie, al in 29 weken de lijst met Moet Dat Nou. 32 komt van 39, Stella Lefty met Boston, derde week. En Topic, Becky G en Sorry Papi, 31 blijven staan ten opzichte van vorige week. 40 naar 30 is 10 plaatsen winst voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow in de tweede week.

Yesterday, Today, Tomorrow. Twee weken lang zat Berry nu genoteerd in de flitsende 50. Vorige week kwam hij binnen op nummer 40. En nu is hij doorgestreken naar nummer 30. 29, dat is een zitten blijven. Alex Warner met Pest.

Zonnebankje van Ray en Beer staat inmiddels 2 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 42 en nu doorgesteken naar nummer 28. En dan nummer 27, die komt van 23. Staat inmiddels 8 weken genoteerd. We gaan daarmee naar Vlaanderen toe, naar Isabelle A. En haar hitsingle heet Smeek maar niet om mij.

Hartenbreker Emma Heesters, die zat inmiddels 5 weken genoteerd en zakte deze week 6 plaatsen van 20 naar nummer 26. En het is nog een keer een oude flitschijf. En dit is Jelly Roll.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Mijn naam is Martijn de Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

Loes Marcel van Bouwzaas had inmiddels 6 weken genoteerd. Het is een oude Frits Schijf en deze week blijven ze staan op nummer 24. En op nummer 23, daar vinden we Robert van Heemvert samen met zijn Zandloopster.

0: is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: We gaan een overzicht van 30 naar nummer 20 aftellen in deze flitsende 50. 30 van 40 is dat Berre, Yesterday, Today and Tomorrow. Alex Warren, Passenger, in de vijfde week op 29, komt van 29, is dus blijven staan. Flinke stijger van 42 naar 28 is Ray and Beer en Zonnebank in de tweede week. En onze Belgische Isabelle A. met Smeek maar niet om mij staat op 27, komt van 23, wel gezakt dus. Geldt ook voor Emma Heesers gezakt, van 20 naar 26 met 6 plaatsen verlies, Hartenbreker. En Jelly Wall, I'm Good, in de 21ste week op 25. 24 blijft 24. Bauza, Lose Myself, tag flitsschijf. Robert van Hemert, Zandloopster, 10e week, 19 vorige week, nu 23. 21 naar 22 is Idelief, Ronnie Flex en Frenna en Pabler. En 17 naar 21, dat is dus weer verlies voor Mayfargio en Canotswaar en Paal in de 7e week. 20 dan, van 14 is Bibi Rexha, Faithless.

New Religion, zo had je Barbaresha samen met Fateless. 15 weken lang staat de plaat genoteerd in de Frits in de 50. Vorige week stond de plaat nog op nummer 14 en nu doorgezakt naar nummer 20. En dan voor de tweede keer dat we sommigen tegenkomen. Deze keer stijgt hij van 8.

0: Hoe dan ook, Maxime hoorde je samen met Bets. 26 weken zijn ze genoteerd. En ze gaan twee plaatsjes terug van 16 naar nummer 18. Nummer 17, we blijven in Vlaanderen. Van 15 afkomstig, Arjen Blommert. Samen met Zoë Levaai en Trane Vergouw.
1: Ik telde

0: Veranderen vergroot, 13 weken staan ze genoteerd. En deze week zakken ze weg van 15 naar nummer 17. Arjen Blommers samen met Zoe Lavoie en Tranen van Goud. Ik ga even pauze nemen en dan doe ik eventjes door de deur te lopen. En welke deur? Nou, de nooduitgang. En dat doe ik samen met Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona vielen plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.

0: Breek je hart van Dolce Beringen. 3 weken zat ze genoteerd. Het is een oude flitsschijf. En deze week is ze gestegen van 22 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week op het nummer 3. Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Op nummer 2 Talk To You van de Notter featuring 54 Ultra. En Shakira en Burna Boy met Die Die vonden we vorige week nog op de nummer 1 positie.

DJ Lucicia samen met Milo. 6 weken staan ze genoteerd met Forever Young. Nou ja, zo jong zullen ze niet blijven, want ze zijn nu alweer aan het zakken. Van 11 naar nummer 14. Jullie vinden misschien de plaat toch een beetje te oud. Dan nummer 13, dat is ook een zakken. Van 12 afkomstig Hugo, samen met Salto. En het nummer

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Animal is een single van Cat's Eye. Het nummer is afkomstig van de EP Wild, die voor augustus 2026 werd aangekondigd. Ed Sheeran werkte als medeschrijver aan het nummer mee. In de bijbehorende officiële videoclip is ook actrice Demi Moore te zien. Cat's Eye is een internationale meidengroep die ontstond uit het project Debut, Dream Academy, opgezet door HYBE en Gavin Records. De groep bracht in 2024 haar eerste muziek uit.
0: Flitsende 50, feitje.

En de Mol, dat is dan Kessai. 3 weken staan ze genoteerd en deze week omhoog gesprongen van 36 naar nummer 12. Nou, als je soms de kroeg ingaat en het is een beetje laat op de avond en de mensen die zijn een beetje aangeschoten, nou, dan hoef je deze plaat maar op te zetten, die van Justin de Wild en Cheerio. En dan gedragen de mensen zich als beest.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. We tellen af hier in de flitsende 50. Van 14 naar 20 is dat Bibi Rexha en Faithless, een nieuwe legend. Dan Samba, My Body Isn't Ready, in de vijfde week van 28 naar 19 gestegen. 16 naar 18 is twee plaatsen verlies voor Maxime en Babette in de 26e week, hoe dan ook. En Aaron Blommert en Zoë Leveille met Stralen van Goud op de 13e week te vinden op 17. 16 dan, kom van 18, Meteoren Nooduitgang 11e week. En pas drie weken erin Dolce Beringer met Break Your Heart, wel gestegen 22 naar 15. Digilicious en Milo en Forever Young op 14, kom van 11. En 12 gaat naar 13, één plaats verlies. Jugel, Solto en Jamaican Bam Bam, 12e week. Dan 12 van 36 is Cat's Eye en Animal. 11, die komt van 10, dat is die van Justin de Wild, Tyrio, 17e week.

We zijn bezig met de flitsende 50 en we zijn al bijna aan de top 10. Nee, nog sterker nog, we zitten in de top 10. S of Desire hoorde je van Jonas Blue en Malief staat 8 weken genoteerd. En die stond vorige week 13 en deze week naar nummer 10. Vandaar dat ik een beetje van de apropos was. Nummer 9 dan, dat is een zitterblijver. Taylor Swift in de 10e week. I knew it, I knew you.

Taylor Swift hoorde je op nummer 9. En nummer 8, die komt van 7. Laatst staat inmiddels 6 weken genoteerd. Het is voor de tweede keer vandaag dat we Bruno Mars tegenkomen in de Flitsende 50. En ik had verwacht dat deze ook wel naar nummer 1 zou stijgen. Maar dat is niet gebeurd. Hij gaat nu namelijk terug van 7 naar nummer 8.

0: Ben je ondernemer?
1: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
0: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
1: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
2: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio Headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: In Bokstol kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Rutger van Barneveld hoorde je met zijn zwoele zomernachten. En de plaat die ging deze week weer een blaasje omhoog. Van 8 naar nummer 7. En de plaat die staat inmiddels al 8 weken genoteerd.
1: Yes, me.
2: Zet de airco aan.
3: Oh. De flitsende 50 maakt de zomer heter en beter.
2: Heter en beter.
4: Mmm, lekker.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Cameron Whitcomb is een singer-songwriter afkomstig van Vancouver Island in Brits Columbia, Canada. Hij verliet op 17-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis en werkte aan een pijpleiding waar hij zijn passie voor zingen ontdekte. In 2024 brak hij door met zijn debuut-EP Quitter, waarna hij in 2025 werd genoemd in lijsten van Spotify en Amazon Music als artiest om in de gaten te houden. In maart 2026 bracht hij het nummer Kingdom of Fear uit als single, met een speelduur van 2 minuten en 41 seconden. Het nummer verscheen onder exclusieve licentie bij Atlantic Recording Corporation. Cameron kondigde in mei 2026 zijn grootste Amerikaanse headline tour aan, genaamd The Kingdom of Fear Tour, met optredens in onder andere Atlanta.
0: Flitsende 50, feitje.

Kingdom of Fear, Cameron Whitecomb hoorde je. En dat is de plaat die we deze week vinden op nummer 5. En dus blijven we zitten. 15 weken staat hij genoteerd. Nummer 4, het zal een verrassing zijn. Maar die staat 20 weken in de lijst. En ook dat is een zittenblijver. Ik heb het over Bowser Magnetic, de ex-nummer.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Teddy Swims, geboren als Jayton Dimsdale in 1992 in Conyers, Georgia, bracht in 2026 het nummer Mr. Know-It-All uit. Het is de eerste single van een nieuw muzikaal tijdperk en werd uitgebracht voor zijn optreden op het Coachella Mainstage. Swims werkte voor deze single samen met producers Julian Bonetta, Amo en John Ryan, plus songwriter Ed Druitt. Het nummer duurt 3 minuten en 18 seconden en verkent het idee dat liefde een zelfvernietigende voorspelling kan worden wanneer iemand denkt alles al te weten en daardoor afstand creëert.
0: Flitsende 50, feitje.

De hoogst genoteerde flitsschijf van deze week. 18 weken staat hij genoteerd. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En deze week is hij blijven staan op nummer 3. En ook de nummer 2 is een zitterblijver. Another 50 for Shootring 54 Ultra met Talk to You blijft staan op nummer 2. En dat in de 19e week.

0: Talk to You staat op het nummer 2. Wat zou er nummer 1 staan? Nou, je hoort het zo naar het overzicht van Kees en Erik.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

9.

0: is de flitsende 50.
1: Het is af van 10 naar nummer 2, voordat we straks de nummer 1 hier voorbij horen komen. 10 is dat van 13, Jonas Blue, My Life en Edge of Desire. 10e week voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op nummer 9 blijven staan. 8 komt van 7, Bruno Mars en On My Soul. En 7 komt van 8, Rutger van Barneveld, De Zoele Zomernacht, de 8e week. Dan de next nummer 1 in de 24e week is Alex Warren, Fever Dream. Op 6 nu is blijven staan op nummer 6. Geldt ook voor de nummer 5, die is ook blijven staan, Kingdom of Fear, voor Cameron White komende 15e week. Ook de nummer 4 is blijven staan, Bausa Magnetic in de 20e week. En de nummer 3 is ook blijven staan, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En dan de ex-splitschijf. En of het nog niet genoeg is, ook de nummer 2 is blijven staan. Another 54 Ultra, Talk to You. In de 19e week flitsende 50.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 is blijven staan. 12 weken nu in de flitsende 50. 9 weken lang nu al op nummer 1. En we het dan over Shakira en Burner Boy met Die Die. Nou, jij kunt er veranderingen brengen als jij vindt dat er een andere op nummer 1 terecht moet komen. Je gaat naar flitsende50.nl. Klik op jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan, wie weet, staat jouw favoriet volgende week dan wel op nummer 1. Wij hebben het vandaag weer met heel veel liefde en plezier gedaan. En als jij gaat stemmen, zeg maar, kunnen wij volgende week weer de uitzending maken. Graag tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: In de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
7: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Welkom bij Memories. Mijn naam is Henry Seetman. We begonnen Memories vandaag met een absolute soul- en disco-klassieker. Een vrolijk klinkende plaat met eigenlijk een behoorlijk serieuze tekst. Uit 1976, Kenny Station met Young Hearts Run Free.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

Een heerlijke combinatie van jazz, funk en soul. De Britse groep Shack Attack met een van hun bekendste platen uit de jaren 80. Down on the Street.

We gaan terug naar 1966. Phil Spector achter de knoppen, zijn beroemde Wall of Sound en natuurlijk die fantastische stem van Tina Turner. Ike en Tina Turner met River Deep, Mountain High.

Madonna in 1987 speelde de hoofdrol in de film Who's That Girl en zong natuurlijk ook de titelsong. Hier is Madonna met Who's That Girl. Who's that girl?

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
3: In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Een Amerikaanse zangeres die hier in Nederland bekend werd. Laurie Spee met haar prachtige How Many Times. Hier is Laurie Spee uit 1982. How many times?

En dit was Memories weer voor vandaag. Mijn naam is Henry Seepman. Ik wens je een fijn weekend en heel veel plezier bij Club 26. Hij is al binnenkomen sloffen op zijn sloffen. Hier straks Kees Veerman.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deli Blatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Heeselende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Banjo, Maguala Idea. En zo hoor je me eigenlijk het mooiste. Originele Italiaanse snit. Net wat ronder, net wat meer straatgevoel. Het is precies die vibe die hier blijft hangen. Een klein wolkje mediterrane koel, dan nog even door de studio zweeft voordat we verder gaan. Welkom bij de club.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: Ja, na dit dromerige, bijna gewichtloze sfeer van Billy Eilish met The Birds of a Feather, waar elke zin voelt alsof die zakjes in je oor wordt gefluisterd, gaan we naar een artiest die datzelfde intieme gevoel pakt, maar er een warme, akoestische gloed overheen legt. Mel Smith bouwt verder op die kwetsbaarheid. Iets rauwer, iets dichterbij, en trek je zo mee zijn nacht in. Tijd voor Hold Me in the Dark.
1: We'd

0: Miles Smith. En Hold Me in the Dark. Tijd voor de oude nummer 1 hit uit de top 40. We gaan terug naar augustus 1976. De Amerikaanse soulformatie The Manhattans stond stevig aan de top. En voor de tweede week op rij pakten ze de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 vandaag. En uiteindelijk zouden ze daar 3 weken blijven. Een tijdloze, fluweelzachte klassieke die je meteen terugbrengt naar de warme zomeravonden. Hier zijn The Manhattans. Kiss and say goodbye.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade. Aan de top van de hitparade. Dit is een historische nummer 1 hit.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

is tot mijn verbazing dat we hem vorige week ook gedraaid hebben. Zijn oude nummer 1 hit uit de top 40. Margaret Singana en We Are Growing. Ja, uit de Shaka Zulu televisieserie was dat. Hè? Ja, van die jongens of die plantages die daar toen allemaal werken. Oh, was een heftige serie. Toen de tijd. We gaan naar de laatste draaier voor de reclame. En die is van Eddie Grant. Electric Avenue. Nou, eens even kijken wat hij allemaal te vertellen heeft.

0: Uit de jaren 80, 1983 om precies te zijn. Andy Grant en Electric Avenue. Hey, we gaan even ruimte maken voor reclame en headlines. En dan zijn we zo weer bij je terug.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Wow. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben die, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska-Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.

Sam Jeu met Feels Part 2. Onze flitsschuif fris, direct en precies de energie die je voelt opstijgen. We schakelen nu door naar een totaal andere hoek. De punch, de swagger, de internationale popkracht van Rockset. Hier komt The Look.

ja. Het album lag toevallig hier op de desk. En ik dacht bij mezelf, nou, Tango in the Night, wat kunnen we daarvoor draaien? En dat, ja, nou heb je gehoord, het was Big Love. En dit is BFI. Why Not Jazz? Wel doep, doep, doep.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio. Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio. De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans en wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio. Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl. Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
2: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de 2 ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: het is wat als je het zelf zegt. I'm good. Het was Jelly Roll en ik zeg welkom.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Ja, lekker hoor. We gaan weer lekker er tegenaan. Hier is Emma Heesters, een oude flitschijf. Hartenbreker.

we gingen terug naar 83. Dave met Wham en Young Guns Go For It. Oh, hoor eens jongens. Dit is hem weer het teken dat we de overzicht gaan doen van de top 10 van de Flitsende 50 van zaterdag 22 augustus. Dat is vandaag dus in 2026. 7e jaargang en nummer 34. Luister even mee.

0: flitsende 50.
1: Ja, daar waren ze, de top 10, zeg maar, of de top 9 eigenlijk, van nummer 1 moet ik nog gaan draaien. Op nummer 13, vorige week, nu opnieuw binnen in die top 10, Yes of Desire van Jonas Blue en Malief. 9 blijven staan, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En van 8 naar 7 ging On My Soul van Bruno Mars. Van 8 naar 7 ging Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. En op 6 blijven staan, Fever the Dreams, Alex Warren. Eveneens op 5 blijven staan, Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En ook op 4 blijven staan, Magnetic Bauza. Op nummer 3 blijven staan, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En, ja, wordt vervelend, maar ook op nummer 2 is die blijven staan, Talk to You van Another 45 en Ultra. Dus betekent dat ook op nummer 1 hetzelfde is als vorige week. Inmiddels alweer voor de 9e week notering. We gaan er naar luisteren. Hier is Shakira featuring

0: En inmiddels alweer voor de zevende week. Nee, negende week op de eerste plaats in de Flitsende 50. Door jullie gekozen. Shakira en Burna Boy en Die Die Die. En het heel nobel. Shakira die gaat ook helpen aan een wederopbouw van scholen in Colombia. Na die heftige aardbeving daar zo. En als je nou aan mij vraagt, wat gaat er volgende week gebeuren in die top 10? Gaat er nog wat nieuw binnenkomen? Gaat er wat veranderen? Nou, ik denk dat de Animal van Ketsai binnen gaat komen. Een hele goede kans ook voor Dodger Beringer, onze oude flitsschrijver met Break Your Heart. En ja, verder, ja, dan zal misschien verdwijnen I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En misschien wel On My Soul van Bruno Mars. Maar het is natuurlijk allemaal koffiedik kijken. Want jullie bepalen natuurlijk rangen en standen van die Flitsende 50.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De beste mix
1: van de grootste hits. En altijd meer muziek.
2: Meer muziek.
1: Geweldig. Kees Veerman, Rivierenland Radio.

De Maneuvers in the Dark met Dream of Me. En dat is gebouwd op die heerlijke warme strijkers van Barry White's Love Steam. Een perfecte mix van synthesizer pop en soulglans. We gaan door met Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: I knew it. I knew you. Ja, ik wist het wel. Je kwam al zo bekend voor, zeg maar. Hè. Het was Taylor Swift. En wij gaan even naar de reclame en het nieuws luisteren.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. In Venlo is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden en de politie gaat uit van een misdrijf. Het lichaam lag vlakbij de rivier de Maas en werd opgemerkt door een wandelaar die zijn vondst meldde. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

daar waren ze, de zusjes Kleeman, oftewel Lois Lane met Amsterdam. Die filmische spannende popsound uit de jaren 90, de vroege jaren 90. Strak en vol karakter. We laten de gracht in de nacht achter ons en schuiven door naar een hele andere emotie. Ja. Marco Borsato staat klaar. Warmer, breder en grootser. Hier is die. Ik leef niet meer voor jou.

Nou, ze doet het goed in de flitsende 50, deze Dolce Beringer en Break Your Heart. Ah, ze zeggen wel eens een 12-inch gaat er altijd wel in. Ja, zeker wel. Nou, laten we dan er nu ook maar eentje draaien. En straks na 11 uur moet je luisteren, want heb je ook kans dat er nog wel wat lekkere 12-inches of lekkere lange nummers voorbij komen. Maar eerst even deze, van Spendable A, Only When You Leave.

0: do.
1: Ah, ja. Jenny's, I love your smile. Vrolijk licht en gebouwd op die heerlijke early 90s R&B-glans. Een nummer dat vanzelf de zon aanzet. We gaan door met nog zo'n lekker nummer. Hier is Earth, Wind & Fire.

0: Het blijft heerlijke muziek. Die muziek van Earth, Wind & Fire uit 1977. Inmiddels alweer. En dat was natuurlijk de Fantasy. En we gaan even luisteren naar de reclame, de Niels. En dan zijn we met dat laatste uurtje van...
1: Club 26.

0: ik zonder moed.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizza-bestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: En ik zeg welkom bij het laatste uurtje van Club 26 van deze zaterdagavond. We begonnen het met Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa en lekker Italiaans natuurlijk. Maar we hebben nog andere dingen in de aanbieding hoor. Want straks hebben we natuurlijk nog eventjes een nummer 1 hit uit die Flitser de 50. Een oude nummer 1 hit. En ik moet je zeggen, dat is ook een mooie. Maar deze is ook mooi die eraan gekomen.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Die eraan gekomen, ja. Dat is Teddy Swims. Break up in reverse.

0: Nothing's Gonna Stop Me Now. Het was de eerste single van het tweede album van deze dame, Samantha Fox. En dat was natuurlijk weer een productie van Stock, Aitken en Waterman. En we gaan eens even kijken naar de oude nummer 1 hit van de Flitsende 50. En dat is die van vandaag op 22 augustus. En dan in het jaar 2024. Daar staat Stargazing van Miles Smith op die eerste plaats. En totaal zou die 3 weken die positie behouden. En wij gaan hem hier draaien, want het is een hele mooie ook.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de

0: 24 uur per dag prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu.
1: Rivierenland Radio. Voor Midden-Nederland en Zuidoost-Brabant. Via DAB+, internet en de app. Met een snel groeiend luisterpubliek.
0: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken? Bijvoorbeeld als DJ?
1: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Flessenpost.

Ja, als ik echt eerlijk ben, dan wil ik je wel even zeggen dat ik 98% van de nummers van Level 42 prima vind. En deze Lessons in Love, die staat toch bij mij hoog in die top 3 daarvan, hoor. Van Level 42, Lessons in Love, jongens.

Ja, Am I Wrong? Uit dat grote dossier wat we hier hebben, zeg maar. Hè? Nico en Vince.

0: Tijd voor de reclame en de headlines. En straks zijn we terug met de flitsschijf.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Altijd genieten van een kristalhelder geluid en de mooiste muziek. Doe mee aan de winactie van Rivierenland Radio en maak kans op een gloednieuwe DAB Plus radio.
8: Wow.
7: Het enige wat je hoeft te doen is een spraakbericht sturen via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Zeg
9: hallo, ik ben D&D, jouw naam dus. En ik luister langs de naam van de rivier naar Rivierenland Radio.
7: De winnaar maken we aanstaande zondag bekend tijdens het programma Spitslicht. Dus grijp je kans. En wie weet, misschien ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een DAB Plus radio.
9: Luister via DAB Plus, onze gratis app of online op rivierenland-radio.nl.
7: Doe mee en laat de mooiste muziek uit jouw speakers stromen.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.
12: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ja, waar je ook bent, het voelt gewoon alsof je thuis bent. Het was de flitsschijf van deze week, Samieu. En morgenmiddag, dan weten we wat de nieuwe flitsschijf zal gaan worden. Die wordt dan bekendgemaakt in Spitslicht bij Rob de Vaan. En dit is Jennifer Lopez. Love don't cost a thing. Luister en huiver.

Ja, wil je niet nog één nacht bij me zijn, jongens? Ja, ja, ja. Dat was natuurlijk wel een leuk antwoord op Love Don't Cost a Thing, ja. Het was Glennis Grace, tezamen met Edwin Evers en zijn band.

aan deze dame. Is de Flitser de 50 vandaag binnengekomen. Een oude flitschijf. En haar naam is Desha en ze had het over Memo. Kees Vierman. Terug naar de jaren 90.

0: Ja, een geweldige hit uit 1985. Tears for Fears. En hun shout. En ik moet helaas een afkondiging gaan doen, want we zitten er weer doorheen. En straks, na het nieuws van 11 uur, dan kun je genieten van lekkere dansbare muziek in Riverdance. Gepresenteerd door niemand minder dan onze eigen Rob de Vaan. Hey, wat mij betreft graag tot een volgende keer.
1: Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Keesje, bedankt voor de afgelopen 3 uur in Club 26. Dit is Riverdance met de komende 3 uur alleen maar leuke dansplaatjes. Ik zit er tot 12 uur en van 12 tot 2 hebben we de wat langere uitvoeringen. We begonnen dit uur met Bananarama en Venus. En nu een plaatje uit de Flitsende 50. Talk to you.
1: Dit is Riverdance.

Shake Your Thing van Salt and Pepper hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. We zijn bezig met River Dance. Vervolgens hebben we nu Killer van Dembski samen met Siel voor je draaien. En daarna hebben we een lange uitvoering van Mika Paris, My One Temptation. En lange uitvoeringen hoor je straks ook allemaal tussen 12 en 2 uur. En nu hebben we zo af en toe eens een keer een langere uitvoering. Kun je alvast wennen.

Wat gaat de tijd toch snel, hè? We zijn alweer op weg naar de headlines. En tot aan die tijd heb ik nog voor je alles hier met Inside Out. En de platen die daarvoor was, dat lijkt een hele oude, maar het was de single van Duke. Nou ja, niet de single, de lange uitvoering van So In Love.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

Never Can Say Goodbye. Gloria Gaynor hoorde je nou. We zeggen nog geen goodbye. Rivierenland Radio is gewoon 24 uur per dag bij je met hele leuke muziek. En tot 2 uur vannacht met leuke danceplaatjes. En dat was Gloria Gaynor er zeker één van. De volgende is ook een hartstikke leuke. Billy Ocean. Hey!

Roger heeft de plaatjes voor vandaag ook weer uitgezocht samen met Anita. En we hadden een speciale uitvoering van de New Jack Style Special Girl. Nou, zou die dat speciaal voor Anita gedaan hebben? Ik denk het wel. De volgende, dat zijn trouwens hele leuke dames uit Engeland. Ze noemden zich vroeger de Northern Sisters. Maar de opvolger, dat was waarschijnlijk een sister vertrokken. En toen heette het de ene keer de Nolans. Je hoort het nummer Attention to Me.

Dat was hier wat mij betreft, maar blijf lekker luisteren. Tot de 3 uur gaan we gewoon lekker door met de danceplaatjes hier op Rivierenland Radio. Ik ben er morgen weer tussen 4 en 7 uur met Spitslicht. En Riverdance met wat kortere danceplaatjes hoor je morgen tussen 7 en 8 uur. Maar dan gedaan door Kees Veerman.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Westmaas en Waal kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.